erfgenaam. Vanuit verleden. De wonden. Die nooit geneest. Ik heb elk moment omarmd. Binnensmonds. Een plaats gegeven. En dan terug afstand nemen. De tand destijds. Gebroken mensen genezen. Te laat.